0: Wij leven hier in het sprookjesbos meestal lang en gelukkig.
1: Hey, psst. Pinocchio.
2: Goedemorgen.
3: Oh. Rapunzel, Rapunzel, laat vallen je haar.
4: Hallo, hallo.
5: Dank u wel.
6: Hoi, ik ben het.
7: Mooi.
8: Ja, dat is leuk.
7: Dat is leuk.
9: Efteling Kids Radio. Joehoe.

hier is Wolf. Ik woon dus in het Sprookjesbos. Ja, en waar woon jij? In een grote stenen toren? Of in een huis van koek? Of onder een groot tentdoek? Kan ook. Woon jij net als Assepoester in een groot kasteel? Of in een geitjeshuis? Waar woon je?

0: Efteling Kids Radio.
1: Luister allemaal. Hier komt het grote rivier.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. En elke Sprookjesbosbewoner is wel ergens goed in. De een kan goed zingen, de ander goed rennen of schat bewaken. Lang geleden dacht de fakir dat hij alleen goed was in tulpen omhoog fluiten.
1: Ik blaas rode tulpen omhoog en gele, elke dag. Dat gaat vervelen.
2: Het is toch heel knap.
1: Mooi gefloten, knap gedaan. Maar niemand hier heeft er wat aan.
2: Misschien hebben de andere sprookjesfiguren wel wat aan de rijmpjes die je maakt.
1: Zomaar rijmen hier en daar vinden de meesten stom en raar.
2: Tja, dan weet ik het ook niet.
1: Had ik maar mijn vaders talent. Die gaf wijze rijmraad op het juiste moment.
2: Hoe deed je dat dan?
1: Wie zijn hulp nodig had, stampte één keer met zijn voet.
2: Zo?
1: Hoe kom ik hier?
2: Ik stampte. Jij kan hetzelfde als je vader.
1: Als dat werkelijk zo was, waarom werkt het dan nu pas?
2: Misschien omdat je voor het eerst geloofde dat je het ook kon.
1: Misschien. Waarachtig, er komt zelfs wijze rijmraad in mijn hoofd. Luister. Langnek, brei voor jezelf een sjaal. Dan is in de winter jouw nek niet zo kaal.
2: Kijk, je kan iets dat bijzonder en handig is. Dat moet iedereen weten.
3: Oh, eindelijk heb ik je.
4: Oei, oei, oei.
1: Luister, vrienden, naar dit wonder. Ik kan iets nieuws. Echt heel bijzonder.
3: Wat dan?
1: Voor mijn hulp bij al jouw rampen hoef jij slechts één keer te stampen.
3: Huh? Zeg dat nog eens.
5: Fijne middag verder.
3: Ja, jij ook. Klein duimpje. Nu is hij weer ontsnapt. Noem jij dit helpen?
1: Hoi.
5: Wat zei de Fakir nou? Voor hulp bij al jouw rampen één keer stampen?
1: Dank, kleine vriend.
5: Graag gedaan.
1: Jij hebt mij zo net uit de handen van de reus gered.
5: Maar verschijn jij vanaf nu overal als iemand een keer stampt?
1: Nou, ik hoop het niet. Wat dan?
5: Fakir?
1: Klein duimpje? Jij stampte met jouw drakenvoet. Is er iets waarmee ik helpen moet?
6: Ik stampte, ja. Mag dat soms niet?
1: Zodra jij één keer stampt, verschijn ik om raad te geven.
6: Daar heb ik toch niet om gevraagd. Ik stampte zomaar.
1: Nu ik eindelijk iets bijzonders kan, hebben ze alleen maar last ervan. Oh, ik moet de toversprook veranderen. Sprookjesbosbewoners, opgelet! Voor mijn hulp bij alle rampen moet je voortaan 19 keer stampen.
4: 7, 8, 9...
3: Laat mij eens proberen. Ik kan beter stampen. 1, 2, 5...
4: Reus.
3: Komt het dan? 8, 3, 46, 54, 13, 72...
0: Fakir was teleurgesteld, omdat het nog steeds niet goed werkte.
1: 1 keer is te weinig, 19 is te vaak. Kijk wat een puinhoop ik ervan maak.
2: En als we nou eens 7 keer stampen. Of 10 keer.
1: Dan doe ik de reus nog steeds geen plezier. Die kan niet eens tellen tot 4.
2: Laten we dan 3 proberen.
1: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef jij slechts 3 keer te stampen.
2: Blijf hier staan. Het werkt!
1: Waarachtig? Ja, ja, ja.
0: Sindsdien stampt iedereen die hulp nodig heeft 3 keer. De fakir was blij dat hij niet had opgegeven. Zo zie je maar, je kunt vaak veel meer dan je denkt. Roodkapje ontdekte op een dag dat ze ook iets bijzonders kon.

Oh, oepsie. Betrapt. Ik ben het, Roodkapje. Ik ging deze koekjes eigenlijk naar oma brengen. Maar omdat ze zo lekker ruiken, kan ik er maar niet van afblijven. Houden jullie ook zo van koekjes? Ik vind ze verrukkelijk.

0: ben ik, Wolf.
1: Oh nee, hier zit ik. Nee, ik ben hier. Hé, hoe kan dat nou? Waar ben ik nou gebeurd? Zit ik nou hier? Of zit ik nou hier? Nou ja, in ieder geval, ik zit er ook niet mee ook. Ik zit hier goed. Waar zit jij graag?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: chips in de kamer sneak. Waarom drink je dat? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Fabula.
0: Ah.

0: vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Oké, deze vraag moeten jullie weten. Wat eet Hollebolle Gijs altijd? Maar natuurlijk, papier!
1: Papier hier!
2: Dank u wel. Pardon.

0: Muzika.
1: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
2: Ik ben er klaar voor!
1: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur. Ooit.

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: Het stoute prinsesje. Er was eens een lief prinsesje. Op een avond werd ze naar bed gebracht door haar moeder. Die zei, dag mijn prinsesje, mijn dochtertje klein. Voor eeuwig zul je mijn lieveling zijn. Hé, dat rijmt, dacht het meisje. Ze dacht even na en zei, dag koningin, mijn moedertje fijn. Voor eeuwig zou ik jouw lieveling zijn. Wat knap, zei de koningin. En ga nu maar lekker slapen, schat. De volgende dag kwam de koning thuis van een lange reis. Hij had een papegaai meegebracht. Eentje met prachtige veren. En hij kon nog praten ook. Dag, lieve papegaai, zei de koningin. De papegaai zei niets. Maar de prinses zei, dag, lieve papegaai. Zeg eens wat, zei de koning. Zeg eens wat, zei het prinsesje. Zou zijn snavel vastzitten? Zou zijn snavel vastzitten? En zo ging het maar door. De papegaai zei geen woord. Maar de prinses had er wel lol in. Ze deed iedereen in het kasteel na. En na een tijdje vond niemand dat nog leuk. De koning en de koningin lieten de papegaai vrij. Maar ook dat hielp niet. Op een dag was het prinsesje aan het wandelen in het bos. Toen ze een oud vrouwtje tegenkwam.
2: Dag, lief kind, zei de vrouw.
3: Dag, lief kind, zei de prinses.
2: Wat ben jij een stout meisje. Je lijkt wel een papegaai.
1: Toen de prinses ook dat had nagezegd, werd de vrouw zo boos dat ze een vreemde toverspreuk uitsprak. Flits, de prinses was veranderd in een papegaai.
2: Dat krijg je ervan als je zo graag wil papegaaien, zei de vrouw die in werkelijkheid een heks was.
1: De papegaai vloog weg, terug naar het kasteel, waar hij door een open raam naar binnen vloog. De koningin vond het een leuk beest, want deze papegaai kon wel praten. Maar dagen later stond ze te treuren bij het portret van haar dochter. Het prinsesje was niet teruggekomen van haar wandeling en iedereen had al dagen naar haar gezocht. De koningin snikte.
4: Dag, mijn prinsesje, mijn dochtertje klein. Voor eeuwig zul je mijn lieveling zijn.
1: Toen zei de papegaai.
2: Dag, koningin, mijn moedertje fijn. Voor eeuwig zal ik jouw lieveling zijn.
1: De koningin kreeg tranen in haar ogen. En plotseling veranderde de vogel in de prinses. De betovering was verbroken.
4: Mijn lieve, lieve dochter, zei de koningin. We hebben je in het hele land gezocht. Maar je was al die tijd gewoon bij ons.
1: De prinses herhaalde de woorden van haar moeder niet. Het napraten had ze nu voor eeuwig afgeleerd. En ze leefde nog lang en gelukkig.
5: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Lumina, Fantasia, Symbolica!
1: Efteling Kids Radio.

Hollebolle Gij staat bekend als de grootste snoepert van de gehele Efteling. Wij kabouters lusten graag kabouterbrood. Wat vind jij heel erg lekker om te eten?

0: blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed.
1: Hey, hey, hey.
0: Maar morgen.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
1: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

Roodkapje hier. Kun jij al tot 20 tellen? Zullen we het samen doen? Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van de geitjes natuurlijk. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Joe! Oh, dat ging supergoed, toch? Goed gedaan, zeg.

0: we beginnen. Adem in. En blazen. Roodkapje, ik weet niet of dit hard genoeg is.
1: Nou, denk

Efteling Kids Radio.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: was meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen gebeurde er iets geks bij de kaboutertjes.
1: Slok, slok, slok, dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken.
2: Daar ben ik dan. Vanmiddag eten we brood met spek.
3: Smakelijk eten allemaal.
4: Smakelijk eten allemaal.
2: Ik zal het spek snijden.
3: Help! Wat gebeurt er?
4: Ik weet het ook niet.
2: We gaan omhoog.
3: We zijn veel te licht.
2: Wel nee, het moet iets anders zijn.
4: Maar wat? Reuze slim heks, het spek is van ons.
5: Nog niet.
4: Hoezo niet? Het ligt daar.
5: Omdat jij het nog moet pakken, dikke domoor.
4: Oh ja, dom.
5: Snel, steel dat stuk spek, suffert.
4: Oh ja.
2: Hé, hey, kijk, daar is de reus.
4: Hey. Dat zal lekker smaken.
3: Hey, kijk nou.
2: Hoe kan dat? Zo slim is hij toch niet?
3: Hij kan niet eens toveren.
4: Vragen jullie je liever af hoe wij naar beneden komen?
3: Ja.
4: Wat ben jij toch slim?
5: Ja.
4: Als ik bijvoorbeeld vraag, hè, hoeveel 1 en 1 is, dan weet jij meteen dat 1 en 1 is...
5: 2! Hersenloze gansworst.
4: Ja, ik wist het wel, hoor. Net zoals jouw kaboutertoverspreuk, hè? Dat is gewoon hokus-jokus... Nee, dojo-pokus.
5: Hou op! Ik doe het nog 1 keer. Hokus-pokus-jadokus.
4: Ja, dat was het.
3: Zo.
4: En nu gaan we eten.
5: Nee, natuurlijk niet.
4: Maar waarom eigenlijk niet?
5: Omdat we het gaan bewaren, slaagselhoofd.
4: Bewaren, ja. Maar waarom eigenlijk?
5: We bewaren het voor als de koude winter komt. Begrijp dat dan?
4: Natuurlijk. Voor als de koude winter komt. Logisch.
5: En jij gaat het spek opbergen. Je moet zorgen dat Kekako en Kuur niet bij kunnen.
4: Kekako-Ku?
5: De kaboutertjes. Verzin iets verstandigs, vriend. Of kan ik niks aan jou overlaten?
4: Tuurlijk wel. Voor als de koude winter komt. En de kaboutertjes mogen er niet bij kunnen. Ik hang het hoog in de boom. Voor de koude winter. En de kaboutertjes, die kunnen er niet bij. Zo dom ben ik heus niet, hoor.
6: Ha, reus.
4: Wie ben jij nou weer?
6: Keukenkabouter. En dat spek daar, dat is van ons. Dat heb je net gestolen.
4: Ja, dus is het nu van mij en ik ga het bewaren.
6: Voor ons?
4: Nee, ik bewaar het voor de koude winter. Dus ik zou zeggen, ophoepelen.
6: Tja, koude winter. Die ken ik, geloof ik wel.
4: De heks zal trots zijn. Dat spek blijft daar hangen. Tot de koude winter komt. Slim van mij, hè?
7: Hallo.
4: Huh? Wie ben jij nou weer? Kiki, Keiko of Ku?
7: Allemaal fout. Ik ben Kou.
4: Wat? Kou? Koukabouter?
7: Nee, mijn voornaam is Kou, maar mijn achternaam is De Winter. Koude Winter dus.
4: Koude Winter? Oho, ja.
7: En ze hebben mij verteld dat ik moest komen, want voor de koude winter wordt hier een spek bewaard.
4: Ja. Dat de koude winter zo snel zou komen. Maar je hebt gelijk. Alsjeblieft.
7: Nou, dankjewel hoor. En doe de groeten aan de heks.
4: Goed gedaan, hè. Wat ben ik toch slim.
5: Ha, reus, vertel, waar heb je het spek gelaten?
4: Dat heb ik meegegeven aan Koude Winter. Het was een kabouter.
5: Een wat? Gek geworden gatenkaas. Het is nog zomer. Moet ik dan ook alles zelf doen? Eerste klas ezel.
4: Maar wat heb ik dan verkeerd gedaan?
0: Gelukkig aten de kabouters die dag dus gewoon brood met spek. Want stelen, dat doe je niet. Dat had de reus kunnen weten, want hij had al een keer. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

Mariet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait af.

Efteling Kids Radio.

Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Hé, hey, Roodkapje hier. Vandaag ben ik toch zo vrolijk. Zingen jullie het volgende liedje met me mee?

0: Zal ik eens een geheimpje verklappen?
1: Ja, dat is leuk.
0: Ik, Wolf, vermom me wel eens om bij de geitjes binnen te komen. Wat is jouw beste vermomming?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes, vliegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Lukt het jou om de volgende zin af te maken? Tafeltje, dekje, ezeltje. Strekje, inderdaad, helemaal goed.
1: Ezeltje,

0: Nou, dat scheelt.
1: Illumina Fantasia.
2: Efteling Kids Radio.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.
2: Ooit

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Zwaan, kleef aan. Er was eens een prinses die nooit lachte. Haar vader vond dat zo erg dat hij beloofde dat degene die de prinses aan het lachen kon maken, met haar mocht trouwen. Er kwamen heel wat jonge mannen langs die grapjes vertelden, maar de prinses lachte nergens om. Nu woonde er in het land ook een houthakker met 3 zonen. De 2 oudste waren groot en sterk. De jongste was niet zo flink en werd daarom vaak uitgelachen. Iedereen noemde hem Domoor. Domoor zei dat hij later koning wilde worden. Zijn broers moesten daar erg om lachen. Haha, koning Domoor, echt niet? Op een dag ging de oudste zoon houthakken in het bos. Hij ontmoette een dwerg die vroeg of de jongen iets te eten had voor hem. Ik heb mijn eten zelf nodig, zei de jongen. Scheer je weg. Toen ging hij hout hakken. Maar hij sloeg met zijn bijl hard in zijn arm. De jongen had zo'n pijn dat hij terug moest naar huis. Ook de tweede zoon ging hout hakken. Hij kwam de dwerg tegen, maar gaf hem ook niks te eten. Daarna sloeg hij per ongeluk met de bijl in zijn voet en kon niet meer werken. Nu was de beurt aan Domoor. Die ging het bos in en deelde zijn eten wel met de dwerg. Als beloning kreeg hij een zwaan met gouden veren. Deze zat verborgen in een boom die de dwerg hem liet omhakken. Het was inmiddels laat geworden en Domoor overnachtte in een herberg. De 3 dochters van de herbergier wilden wel zo'n gouden veer hebben. De oudste probeerde er een te stelen. Maar toen ze de zwaan aanraakte, bleven haar vingers eraan vastzitten. Haar zussen probeerden haar los te trekken, maar bleven zelf ook kleven. De volgende ochtend nam Domoor de zwaan onder zijn arm en ging weer op pad. De zussen moesten wel volgen, of ze wilden of niet. Alle mensen die ze tegenkwamen probeerden de meisjes los te trekken. Maar ook zij kwamen zo vast te zitten. In een lange sliert moesten ze wel achter Domoor aanlopen. Zo kwamen ze in de stad waar toevallig ook de prinses die niet kon lachen woonde. Ze hoorde herrie buiten en liep nieuwsgierig het balkon op. Daar zag ze de bonte, struikelende stoet. Eerst glimlachte de prinses. Toen moest ze hardop lachen en daarna schaterde ze het uit. Ze lachte en lachte en hield er niet meer mee op. De dwerg die tussen het publiek stond, knipte in zijn handen en verbrak de betovering. Domoor trouwde met de prinses en leefde als koning Domoor nog lang en gelukkig.
3: Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

0: Efteling Kids Radio.
1: Met andere trollen samen ravotten wou ik nooit. Geklodder in de modder vond dit stom. Mijn vader zei dan:
2: ik schaam me.
1: Heeft me uit de groep gegooid. Wat een droefenis, dus mijn motto

Roodkapje hier. Altijd als ik Wolf tegenkom, ben ik stiekem wel een beetje bang. Maar niet verklappen hoor. Ik laat dat natuurlijk nooit merken. Maar ben jij wel eens bang?

0: het slak.
1: Zeg, heks, slechte kok.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: subscribe met Rob 30. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Ravelijn.
0: Ah.

0: jou.
1: Psst, ik ben het, Wolf.
2: Hé, hey, jij, ja, kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Ja, nog iets. Nog een beetje. Kom maar.
1: Nou heb ik je. Oeh, ik schrok er zelf ook van. Wat een herrie maak ik ook af en toe.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar op een dag was het 1 april. Die dag staat erom bekend dat je grappen mag maken. Maar niet iedereen kan grapjes waarderen.
1: Henkel, er zit een vlek op uw jas.
2: Hé, waar?
1: 1 april.
2: Oh. Ja, leuk. Ka, je kruiwagen is kapot.
1: Oh.
2: 1 april.
1: Allee, kom mee. Dan kunnen we lachen. Hé, hey, rood kapje. Je kapje is blauw.
3: Blauw?
1: 1 april, kikker in je bil.
3: Is het vandaag 1 april? Helemaal vergeten. Oh, Ko, kijk nou. Wat is er met je schoenen gebeurd? Huh? Helemaal kapot.
2: Wat?
3: Huh? 1 april.
1: Oh. Kom, Ko, we gaan maar weer verder. Kijken of de heks gevoel voor humor heeft.
2: Hallo, heks. Oh jee, je snoephartjes zijn gebroken.
4: Oh nee!
2: 1 april!
1: Je hebt een vrat op je gezicht. 1 april! Oh nee, die is echt...
4: Dat zijn geen grappen. Een oude vrouw pesten met haar uiterlijk. Ik zal je krijgen. Hokus pokus, grettertaart. Ga maar door het leven met een staart.
2: Huh?
4: Zo, dat zal je leren.
2: Tover die staart er weer af.
4: Ik dacht het niet. En nu wegwezen. 1 april staart aan je bil. Wat een grap.
1: Die heks moet mijn staart weer wegtoveren.
2: Ja, maar dat gaat ze dus niet doen. Daar was ze heel duidelijk in.
1: Dat vrattenzwijn.
3: Ka, je hebt een staart. Hoort die ook bij 1 april?
1: Was het maar waar. Dat heeft de heks gedaan.
3: Oh.
1: Ze was boos over onze 1 april grap.
3: Nou ja, zeg.
2: We moeten iets bedenken.
3: We halen Klein Duimpje erbij. Die is slim. Hij bedenkt wel wat.
5: Ja.
4: Ja, dan denk ik dat die goudstukken zijn. Oh ja, reken maar dat ze gewoon meedoet met ons.
6: Goed plan?
1: Ja, ja.
6: Dan zie ik jullie straks bij de heks.
1: Goed. Heks, wilt je mijn staart weer wegtoveren?
4: Oh, ik denk er niet aan. Dit is echt te leuk.
6: Misschien kan deze kist vol goudstukken je wel over de streep trekken.
4: Goudstukken?
6: Hiervoor kun je zoveel schoonheidskruiden en smeerseltjes kopen als je maar wilt.
4: Mijn schoonheid zit aan de binnenkant.
6: In elk geval niet aan de buitenkant. Je wilt toch zo graag mooi zijn?
4: Nou, hè. Ik ben gek dat ik me zo op laat jutten. Maar wat kan mij die staart ook schelen? Straks ben ik mooi. Hocus pocus, grettertaart. Ga weer door het leven zonder staart.
6: Alsjeblieft, een kist vol goud. Dat je maar nog mooier mag worden.
4: Ha, eerst even mijn bril opzetten. Goh, en dan ga ik mijn goud tellen. Jullie hebben me bedrogen. Kastanjeknabbelaars, ik haat jullie. Kom terug, dan krijgen jullie allemaal een staart. En ezelsoren en een kamelenbult. Boterkoekjes, hoe durven jullie?
1: Tover ze maar op je snoephuisje. Dan komen wij ze wel weer opeten.
2: Ja, op 1 april.
0: Ja, lieve kinderen, lachen is gezond. Maar niet iedereen kan tegen grapjes. Vooral grapjes over iemands uiterlijk kunnen gevoelig liggen. Misschien kan de wolf... Nee, lieve kinderen. Dat is weer een ander verhaal.

jongetje. Knibbel, knabbel, knusje. Wie knabbelt er aan mijn

De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Vandaag weer een vraag die niet te makkelijk is. Wat maakt de opa van Max en Moritz? Koekoeksklokken. Oh, dat je dat wist. Wat goed.

Chris Wolf, even een rekensom. Er waren eens 7 geitjes en 1 daarvan leefde niet zo lang en gelukkig. Hoeveel geitjes zijn er nu nog? Heel goed. 6, nog wel.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

kabouter vriendjes. Ik ben kabouter Kie en ik ben al 141 jaar oud, hè. Ja, dat is oud, hè. Hoe oud ben jij eigenlijk?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.

0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.
2: Bas wil een prinses. Kat op zand heeft pas succes. Als het hier voorgoed mag blijven van de koning. Dit is haast de grap. Zijn twee vliegen in één klap. Speel het slim en iedereen krijgt zijn beloning. Ik was er niet de beste in, dat weet ik nog. Maar dit vraagt wel om wat list en wat bedoeling.

0: Agatha, ja. Dat konijn. Ik heb het nodig.
1: Maak dat op Santa.
0: Geen zorgen, ik ga je helpen, maar je moet me vertrouwen. Ik vang nog meer, want ik heb nog meer nodig de komende dagen. Een lekkere vette kip, of een verzand.
1: En wat ga jij dan doen?
0: Ik ga naar het paleis.

0: prins van mij.
1: Het bruidskleed van Genoveva. Er was eens een klein meisje dat bij de bruiloft van een prins en een prinses mocht zijn. Er werden tientallen witte duiven losgelaten, maar het mooiste vond het meisje toch wel de schitterende jurk van de bruid. Ze wilde later ook wel zulke mooie stof kunnen maken en vanaf die dag wist ze dat ze weefster wilde worden. En zo gebeurde het ook. Het meisje werd de beste weefster van het land en ze droomde ervan eens het bruidskleed voor een echte prinses te mogen maken. Vele jaren later woonde er een prins in de stad. Zijn naam was Arthur en hij ging trouwen met Genoveva, een lieve prinses. Genoveva wilde het liefst geen gewone witte bruidsjurk, maar eentje in alle kleuren van de regenboog. Arthur bracht daarom een bezoek aan de beste weefster van het land. De vrouw was inmiddels al erg oud en ze was net de duif aan het voeren toen hij bij haar aanklopte. "Kunt u voor mijn bruid een bruidskleed weven in de mooiste kleuren?" vroeg Arthur haar. "Ik zou niets liever willen," zei de oude weefster zacht. "Maar ik kan het niet meer. Sinds een tijdje ben ik blind. Ik kan nog wel weven, maar ik kan de kleuren niet meer zien." Teleurgesteld ging Arthur weer naar huis. De oude vrouw was ook bedroefd. Wat had ze graag zo'n jurk voor de prinses gemaakt? Intussen hadden haar vriendjes, de duiven, alles gehoord. Ze wilden haar graag helpen, want de weefster zorgde zo goed voor hen. Ze hadden een plannetje. De volgende ochtend ratelde het weefgetouw. Overal zaten duiven op en in de manden met garen. "Nu heb ik hemelsblauw nodig," zei de weefster. En meteen dook een duif in de mand. Hij nam een hemelsblauwe draad in zijn snavel en duwde die in de hand van de blinde vrouw. De weefster wist precies welke kleuren ze nodig had. En de duiven gaven haar het juiste garen aan. Niet lang daarna werd de bruiloft gevierd. Prinses Genoveva zag er prachtig uit in haar bruidskleed. De weefster stond op het bordes en ze hoorde het klapwieken van de duivenvleugels. Maar deze keer waren het geen witte duiven, maar gekleurde. Het waren haar vriendjes die dagenlang in de manden tussen het kleurige garen hadden gewoeld en gevroet. Zo hadden ze de prachtigste tinten op hun veren gekregen. De oude weefster genoot van het applaus en het gejuich van de menigte. En ze voelde zich zielsgelukkig.
2: Efteling Kids Radio.
3: Hier hoor je de Efteling.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Oké, een getal onder de 10.
1: Dat is niet eerlijk, dat kun jij niet meedoen.
0: Ah, maar ik heb nooit gelukt, dus dat heeft helemaal geen nut. Doe maar.
2: 9.
1: 3.
2: 1.
1: 6.
2: 2.
1: 7.
2: 4.
1: 8.
2: 0.
1: 5.
2: En dat zijn toch alle getallen onder de 10?
0: 2,5?
1: Ja!

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Vandaag weer een moeilijke vraag. Hoe heet het sprookje waarin Langnek voorkomt? Sprookje de zes dinaren. Inderdaad, dat was het antwoord.
1: En de zesde, die kon zijn nek zo lang uittrekken dat hij alles kon zien wat er op de wereld gebeurde. Daarom was zijn naam Langnek.

Met deze muziek op is het toch zo gezellig in ons kabouterhuisje. Kom jij snel weer eens langs? Dat is leuk en gezellig hoor. Dan zwaaien we met z'n allen terug. Alle kabouters. Beloofd. Ik ruik

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Wisten jullie dat sprookjesfiguren ook wel eens ziek zijn? Vraag maar aan Roodkapje. Die komt niet naar haar grootmoeder omdat ze waterpokken had. En dat jeukte. Roodkapje werd er gek van.
1: Oh, ik heb zo'n jeuk. Ik kan er niet meer tegen.
2: Niet krabben. Hoe vaak moet ik het nou nog zeggen? Je krabt jezelf helemaal open.
1: Weet je wel hoe erg het is om zoveel jeuk te hebben?
3: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
1: Je denkt toch niet dat je dit op kunt lossen, hè? Oh? Er is meer voor nodig dan een toverfluit en een vliegkleedje. Ik word gek van de jeuk.
3: Laat dit poeder op de vlekken verschijnen en weldra zal de jeuk verdwijnen.
2: Hoe werkt dat dan?
3: Dit poeder heeft enkel als doel het uitschakelen van het gevoel.
1: Dank u wel.
2: Antigevoelpoeder? Maar dan heb je geen gevoel meer. Dat is echt vreselijk.
1: Nou.
2: Nooit meer blij zijn met een ijsje, nooit meer lachen om een goede grap. En het belangrijkste, nooit meer verliefd op een lieve vriend. Doe het niet, Roodkapje. Ik smeek je.
1: Ik geloof niet dat jij het begrijpt. Jeuk is erger dan pijn. Zo, ik geloof dat het al helpt. De jeuk trekt weg. Ik voel me een beetje vreemd. Of nou ja, voel. Ik voel eigenlijk niks meer.
2: Oh, nee hè, het poeder werkt echt. Roodkapje, voel je dit?
1: Voel ik wat? Wat doe je?
2: Ik ken een mop. Zegt de ene slang tegen de andere, zijn wij giftig? Hoezo, vraagt de andere. Zegt die ene, ik heb net in mijn tong gebeten. Oh, wat erg. Je bent zo anders. Niet meer Roodkapje. Mijn vriendin.
1: Vriendin? Ik voel niets voor vriendschap.
2: Je bent echt gevoelloos geworden. Die stomme fakir met zijn rotpoeder.
3: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
2: Nou, hier is sprake van een echte ramp. Roodkapje is Roodkapje niet meer.
3: Oh.
2: Ze is een of ander gevoelloos ding geworden.
3: Maar ze heeft geen jeuk of pijn. Dat te weten is toch fijn?
2: Fijn? Het is vreselijk. Je moet me helpen dit ongedaan te maken.
3: Zijn de wijzers helemaal rond, dan is Roodkapje weer zichzelf en gezond.
2: Dat is dus een kwestie van wachten.
3: Hmm.
2: Dat gaat niet. Je ziet toch hoe erg ze eraan toe is? Al die pogingen van jou om te helpen mislukken. Vorige keer met die toverlamp en nu met dat poeder.
3: Hmm.
2: Vlieg toch heen!
3: Die laatste tip neem ik serieus. Ik vlieg heen en volg mijn neus.
2: Ik los het zelf wel op. Hoe voel je je, Roodkapje?
1: Hè? Voelen? Wat is dat, voelen?
2: Dat gaat nog niet goed dus. Verdorie, rare fakir. Kom maar, Roodkapje. Ik laat je niet in de steek. Ook al ben ik niet meer jouw vriend, jij bent nog wel de mijne.
0: Klein Duimpje was een ware held. Hij zorgde heel goed voor Roodkapje en was steeds dicht bij haar in de buurt. Misschien wel een beetje te dicht, want... Heb je wel eens van een besmettelijke ziekte gehoord?
2: Oh, ik heb zo'n jeuk. Zo'n vreselijke jeuk. Zo'n gigantische jeuk.
1: Ja, ik weet nog goed hoe erg dat is. Maar het gaat vanzelf over. Over een paar dagen ben je overal vanaf.
2: Een paar dagen? Dat duurt veel te lang. Zo lang hou ik het niet meer uit. Geef me alsjeblieft dat poeder van de fakir.
1: Nee, jij wilde ook niet dat ik het zou gebruiken.
2: Dat was fout. Het spijt me. Ik dacht alleen aan mezelf. Want zonder gevoel zou je nooit verliefd op me kunnen worden. Toe, geef me het poeder.
1: Nee, je hebt helemaal gelijk.
2: Oh.
1: Het is verschrikkelijk om geen gevoel te hebben.
2: Ja.
1: Ik wil geen vriend zonder gevoel.
2: Oh.
1: Over een paar dagen ben je weer helemaal oké. Het gaat vanzelf over.
2: Alsjeblieft, Roodkapje. Help me van deze gigantische jeuk af.
1: Nee, nee, nee.
2: Oh.
1: Maar ik ga net zo goed voor jou zorgen als jij voor mij hebt gedaan.
0: Die arme Klein Duimpje. Eigen schuld, dikke bult. Of eigenlijk... bultjes? Maar het komt wel weer goed, hoor. Bij mijn volgende verhaal heeft hij geen jeuk meer. En ook geen vlekken. Dan gaat het over... Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

Al bijna 100 jaar slaapt door een roosje in een torenkamertje. Ja, daar hebben wij kabouters helemaal geen tijd voor, hè? Altijd maar druk, druk, druk. Zou jij 100 jaren lang willen slapen, hè?

0: toneel.
1: Nou, was er een toneel?
0: Ja, maar dat was veel en veel te oud.
1: Dus moest er voor het feest nog snel een nieuw toneel gebouwd. Het liefste in één dag. Oh.

Hey, psst. Ik ben het. Roodkapje. Zal ik je eens een geheimpje vertellen? Ik denk dat Klein Duimpje een klein beetje verliefd op me is. Tegen niemand zeggen, hè?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes leven, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: chips gedronken gehad. Waarom drinken we dat? Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... nest.
0: Ah.

0: dat klinkt niet gezond, maar ik kan je wel helpen.
1: Oh, is het echt waar? Dit is het nieslied. Het nieslied. Het gaat van ha-ha-ha, tjoos, met de spat. Het is een vies lied. Een lekker vies lied. Het gaat van ha-ha-ha.

0: voor je klaar.
1: Snel.
0: Wat heb je nou gedaan?
1: Heb ik u aangestoken? Sorry hoor. Mijn neus is weer helemaal vrij. Neem anders ook zo'n stoombad.
2: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
3: Ik ben er klaar voor.
2: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.
4: Ooit

0: Papi, hier.
1: Dag, prins van mij.
2: De Bremer stadsmuzikanten. Er was eens een ezel die zijn leven lang voor een molenaar had gewerkt. Maar hij werd te oud en de molenaar wilde de ezel wegdoen. Mooi is dat, dacht de ezel. Dan vertrek ik nu naar Bremen om daar stadsmuzikant te worden. Ik heb altijd al muziek willen maken voor de mensen. Toen hij na een poosje had gelopen, ontmoette hij een bruine jachthond, een zwarte kat en een oude haan, die allemaal aan de kant waren gezet door hun baasjes. De haan vertelde dat zijn bazin hem zelfs in de soep wilde doen.
3: Ja, ga toch met me mee, zei de ezel. Ja, ik ben op weg naar Bremen. Ja, om stadsmuzikant te worden.
2: Dat leek de ander ook wel leuk en met z'n vieren gingen ze verder. Het was al donker toen ze midden in een bos bij een huisje aankwamen. Ze gluurden voorzichtig naar binnen en zagen drie rovers die zaten te drinken aan een tafel die vol stond met lekkere dingen.
3: Ja, kom, we laten ze schrikken, zei de ezel. Ja, ik heb een plannetje.
2: Even later sprong de hond op de rug van de ezel. De kat ging op zijn beurt op de rug van de hond staan en de haan fladderde helemaal bovenop. Zo vormden ze een toren van dieren die door het raam naar binnen stormden, terwijl ze uit alle macht balkten, blaften, miauwden en kraaiden. De glasscherven vlogen in het rond en de rovers vluchtten in paniek het huis uit. Wat waren ze geschrokken. Ze dachten dat er een verschrikkelijke bosgeest binnenkwam. De vier vrienden aten en dronken van het heerlijke eten en vielen daarna tevreden in slaap. Midden in de nacht sloop de roverhoofdman echter weer naar binnen. Hij wilde kijken of de kust al veilig was, maar schrok van de vurige ogen van de kat, die gloeide in het donker. Toen krabde de kat hem, de hond beet hem en van de ezel kreeg hij een schop tegen zijn achterwerk. Daarna kraaide de haan, kukkelikkuu, kukkelikkuu, terwijl de rover naar buiten rende.
4: Het spookt in dat huis, brulde hij tegen zijn mannen.

0: Brrr. De twee andere rovers beefden van angst.
1: En de bosgeest riep, kukkel hem eruit, kukkel hem eruit, zei de hoofdman.
0: De rovers hebben zich nooit meer laten zien. En de Bremer stadsmuzikanten bleven fijn in het huisje wonen en leefden nog lang en gelukkig.
2: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Stichteling Kids Radio.

0: vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Lukt het jou om de volgende zin af te maken? En ze leefden nog lang en... Gelukkig. Inderdaad, dat was het antwoord.
1: En ze leefden nog lang en

0: Oh, hallo. Ik ben het. Roodkapje.
1: Nee, hoor. Sorry. Ik kan het niet laten. Ik ben het. Wolf. Ja, ja. Had je niet gedacht, hè? Ja, ik weet het. Meesterlijk acteur.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes, vliegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Maar Jet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard die gaat.

Had je het eigenlijk zo? Kabouter Ko kan goed schrijven. Kabouter Kee kan goed poetsen. En ik, Kabouter Kie, ik kan toch goed koken, hè? De lekkerste recepten schud ik zo uit mijn mouw, hè? Vooral met eekhoorntjesbrood, heerlijk. Maar wat ik me nu afvraag, waar ben jij goed in?

0: Leerling Kids Radio.
1: Al zit ik vast, ik raak nooit uit mijn sas hier met jou. Het is waar, dat krijg ik niet voor elkaar. Zelfs

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat een verhaal heel anders afliep dan oorspronkelijk bedoeld.
1: Klein Duimpje,
2: ja?
1: Jij kent zulke mooie verhalen. Vertel er eens een.
2: Goed. Er was eens een houthakker met zijn vrouw en twee kinderen, Hans en Grietje. Ze waren zo arm, ze hadden zelfs geen eten. Op een avond zei de vrouw, laten we de kinderen morgen meenemen, diep het bos in. Dan laten we ze daarachter.
1: Wat erg! Deed die vader dat?
2: Nou, hij wilde eerst niet. Maar zijn vrouw zeurde net zo lang tot hij toegaf.
1: Oh.
2: Gelukkig had Hans alles gehoord. Hij bedacht een slim plannetje. Hij ging stiekem naar buiten en stopte zijn zakken vol kiezelsteentjes.
1: Wat moest hij daar nou mee?
2: Nou, de volgende dag gingen ze naar het bos. Steeds als ze een stukje gelopen hadden, liet Hans een kiezelsteentje vallen.
1: Oh.
2: Eenmaal diep in het bos, zei de vrouw, wij gaan hout sprokkelen. Rusten jullie maar lekker uit. Tot straks.
1: En ze kwamen zeker nooit meer terug.
2: Inderdaad. Maar gelukkig had Hans steentjes gestrooid. Dus toen het donker werd, volgden ze de steentjes en vonden ze zo de weg terug naar huis.
1: Goed zo. Dat zal dat mens leren.
2: Nou, toch niet. Ze wilden de kinderen nu nog dieper het bos inbrengen. En ze deed de deur op slot, zodat Hans geen steentjes kon zoeken. Maar ook dit keer was hij slim. Hij strooide geen steentjes, maar broodkruimels.
1: Slim? Die eten de vogels natuurlijk op.
2: Ja. En dat gebeurde ook. En toen konden ze de weg naar huis niet meer terugvinden.
1: Wat erg. En toen?
2: Wacht, ik heb een idee. De rest van het verhaal ga ik je niet vertellen. We gaan het naspelen. O, Grietje, we zijn helemaal verdwaald. Hoe kunnen we ooit de weg naar huis nog terugvinden?
1: We lopen al uren en uren. Ik ben zo moe en ik heb zo'n honger.
2: Kijk daar, een huisje gemaakt van koek en snoep.
1: O, Hans, wat een lekker huisje. Hier, neem een hapje.
2: Dank je.
3: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje? Oh, als dat Roodkapje en Klein Duimpje niet zijn. Oh, wat een lef.
1: Nee, we zijn Hans en Grietje.
3: Oh?
1: Tenminste, dat spelen we.
3: Ja, ja.
1: Klein Duimpje is Hans en ik ben Grietje.
2: Ja.
1: Er komt ook een gemene heks in voor. Wil jij die spelen?
3: Dat is een moeilijke rol voor mij. Maar vooruit. Ik heb nog nooit zo gemakkelijk twee kinderen gevangen.
2: Ik weet het niet hoor, of dit zo'n fijn plan is. Heksen zijn toch onbetrouwbare types.
1: Het is een spelletje. Zeg, dat weet je toch wel, hè?
3: Oh ja, natuurlijk. Kom maar, Hans. Ga maar in dat heerlijke hokje zitten, hè. Dan zal ik jou eens... net doen, of...
2: Nee,
3: jou gaat vetmest, hè.
2: Wil ik helemaal niet.
3: Zo. Heb ik het zo goed gedaan, kindlie?
1: Ja, misschien wel iets te goed, zie ik nu opeens.
2: Groot kapje, help, help me!
1: Laten we nu iets anders spelen. Wie zou je willen zijn?
3: Oh, ik zou Groot Kapje willen zijn. Met zo'n mooie gaaf huidje zonder rimpels, ja.
1: Goed, maar dan moet ook je bril af.
3: Oh.
1: Want die heb ik ook niet.
3: Oh, nee, nee, nee.
1: Neem maar een lekker koekje van het huisje. Daar is Groot Kapje dol op.
3: Oh, ja, ja, ja.
1: Nu speel ik de heks. Wat zou jij doen als Roodkapje van je huisje gesnoept had?
3: Oh, ja, ik zou haar aan het werk zetten in mijn huis.
1: Waar wacht je dan nog op? Naar binnen. Brood bakken.
3: Maar ik...
1: De vloer vegen.
3: Maar
1: de kat eten geven.
3: Auw! Ah, dat van die bril was geen goed idee. Ik zie het.
1: Snel, voordat de heks terugkomt.
2: Ja, wegwezen.
3: Hé, kom terug! Waar heb je mijn bril gelaten? Zo zie ik niks. Geef terug! Zo kan ik mezelf niet eens meer vinden. Oh, help!
1: Dat was een mooi verhaal, Klein Duimpje. En vooral het laatste stuk was spannend.
2: Ja!
1: Maar nu moeten we naar huis.
2: Ja, maar hoe? Volgens mij zijn we nu echt verdwaald.
1: En je hebt zeker geen kiezelsteentjes gestrooid.
0: Je ziet het. Het goede overwint altijd. En er is vast wel een vogeltje dat Roodkapje en Klein Duimpje de weg naar huis wil wijzen. Volgende keer... Nee, lieve kinderen. Dat is weer een ander verhaal.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Nou, dat scheelt.
1: Efteling Kids Radio.

Wij kabouters beginnen spontaan te dansen van al deze muziek, hè? Ja, ja, ja. Dans jij het volgende liedje met ons mee?

0: Oei. Niemand weet, niemand weet dat ik Rippelsteeltje heet. Hoepla!
1: Moxie! Cool als een kat. Betsy! Zwaar onderschat.
2: Constance!
3: Het is me wat.
1: Mies!
4: Sorry, wat?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Ja, jij. Kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Roar! Grapje, ik ben het gewoon. Roodkapje. Een grapje van Roodkapje.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman Wanneer Sion.
2: Ik ben de Weerman van...

0: kikkersbos eerst wachten. Dan rennen!
1: Ik ga hier staan op jou.

0: Heerlijk, kun je hem houden?
1: Wat denk jij nou? Ik ben hartstikke sterk. Oh, oh!
0: Ik heb hem!
2: Help! Wow. Oh! Ik zei toch dat je hem niet kon houden? Hij vliegt nog hoger dan dat draak vliegt.
3: De zon schijnt, de wind haait. Ik vlieg boven de wereld en ik kijk er bovenop. Heel rustig, heel vredig. Maar plotseling zit uit het niets klein duimpje op mijn kop.
1: Sorry, draak, maar onze vlieger is nog nooit zo hoog gegaan.
3: Pas op, klein duimpje, straks vlieg je het sprookjesbos nog uit.
4: Kijk eens, wat is dat? Een vliegtuig?
2: Een vogel?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur. Ooit.

20 matrassen. Zou zij dit 's nachts merken, zou zij hem verrassen? De volgende ochtend zei de prinses: mijn hemel, wat lag er toch in mijn bed? Ik heb geen oog dicht gedaan. Ik heb op iets vreselijk hards gelegen. En de prins dacht...

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: De rode schoentjes. Er was eens een meisje dat Karen heette. Ze had geen vader of moeder meer en zwierf helemaal alleen over straat. Op een gure winterdag stond Karen op een plein te bedelen. Plotseling stopte er een koets waarin een oude dame zat. Ze zag het meisje in de kou staan en kreeg zo medelijden met haar dat ze zei:
2: "Stap maar in, kom in mijn huis wonen. Ik heb plaats genoeg en ik kan wel wat gezelschap gebruiken."
1: Karen had het fijn bij de oude dame. Ze kreeg lekker te eten en prachtige kleren. Ze stond graag voor de spiegel en danste daar dan bij. Karen was dol op dansen. Op een dag waren haar zwarte lakschoenen versleten en Karen mocht een nieuw paar gaan kopen. Bij de schoenmaker zag ze prachtige rode lakschoentjes. Die moest ze hebben. Karen kocht ze en op haar nieuwe rode schoentjes danste ze naar huis. Maar de oude dame zei:
2: "Met zulke schoenen kun je morgen echt niet naar de kerk. Doe die oude zwarte maar weer aan."
1: De volgende ochtend deed Karen haar nieuwe rode schoentjes toch aan. Ze waren ook zo mooi. Voor de kerkdeur zat een oude soldaat die zei:
3: "Dat zijn toch eens goede om mee naar de kerk te gaan."
1: Met zijn zwaard tikte hij even tegen de rode schoentjes. Karen hoorde niet dat hij daarbij een toverspreuk mompelde. Wat later was er een groot dansfeest op het marktplein waar ze graag naartoe wilde. Helaas was het lieve oude dame ziek en Karen moest haar verzorgen. Maar ze wilde zo graag naar het feest dat ze het huis uitsloop toen de dame sliep. Ze zwierde over het plein en voelde zich heerlijk. Rond middernacht was het feest afgelopen. Karin schrok dat het al zo laat was. Ze moest snel naar huis, naar de zieke dame. Maar het ging niet. De schoentjes dansten uit zichzelf door. Of ze wilde of niet, Karen moest wel doordansen. Dagenlang danste ze, tot ze uiteindelijk uitgeput weer langs de oude soldaat kwam. Die vroeg:
3: "Jij hield toch zo van dansen?"
1: "Jawel, maar de oude dame heeft me nodig. Help me alsjeblieft," riep Karen. Ze had er zo'n spijt van.
3: "Haha, je kunt dus toch nog aan anderen denken," zei de soldaat. En hij zwaaide met zijn zwaard. Onmiddellijk schoten de schoentjes van haar voeten. Karen holde naar huis.
1: Gelukkig werd de oude dame weer helemaal beter. En samen leefden ze nog lang en gelukkig. En de rode schoentjes? Het schijnt dat die gewoon door zijn blijven dansen. Misschien kom je ze nog wel eens tegen.
4: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: de slimste in het bos.
1: Er zit een steekje bij je los.
0: Nitters.
1: Bellus.
0: Hitters.
1: Nitters.
0: Bellus.
1: Dat zei ik toch? Doei!
0: Nitters. Geloof ik.
2: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Dit is Efteling Kids Radio met 7 minuten vol grappen, moppen en leuke liedjes.
1: Kapje draaien!
2: Alle tovertwinkels!
0: Dat wordt lachen!
3: Oh, ja.

0: Dat klopt.
1: Hans en Grietje waren lekker aan het picknicken. Ze hadden 2 koekjes mee. Toen ze allebei een koekje op hadden, was er nog 1 koekje over. Grietje vroeg aan Hans: zeg Hansje, zal ik hem doormidden breken? Hansje zei: nee hoor, dat hoeft niet. Ik eet hem zo wel op.
2: Efteling Kids Radio.

0: was echt lachen. Tot de volgende keer.
1: Efteling Kids Radio.
0: Dat was echt leuk, zeg. Dan kan ik niet wachten tot de volgende keer.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ga je leren walsen. Het is echt niet zo moeilijk. Als je tot 3 kunt tellen, kun je ook walsen. Let maar eens op. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zie je wel?
1: Prinses Assepoester, ik vind dit niet eenvoudig hoor.
0: Ach, er is niets aan. Je hebt het echt zo onder de knie. Ga maar klaarstaan.

0: chips erin te gaan. Waarom erin te gaan? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... symbolica.
0: Ah.

0: van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Lukt het jou om de volgende zin af te maken? Illumina! Fantasia! Oh, dat je dat wist! Wat goed!
1: Illumina, van

0: Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.
1: Oh, wat een avontuur! Was ik nou echt betoverd? Maar het kan toch niet? Dat gebeurt alleen in sprookjes. Bestaan sprookjes dan echt?
2: Stel dat het dan toch waar is. Ik zag een heks en een

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag was de wolf op weg naar het huisje van grootmoeder.
1: Trek maar aan het touwtje, dom-di-dom-di-dom. Hé, wat is dat nou?
2: Het lijkt hier wel een rommelmarkt.
3: Wat fijn dat je ons komt helpen met de voorjaarsschoonmaak van oma's huisje.
4: Ik vind het leuk. Dat is toch een beetje net als vroeger. Maar waar is je oma eigenlijk?
3: Die zit een weekje in een hotel. Is even lekker weg. Het is een verrassing.
1: Een rood hapje kan ik wel vergeten zolang Assepoester in de buurt is. Maar oma verrassen, dat is wel een goed idee. Zo, nu moet ik alleen het hotel nog even zien te vinden. Hé, hey, Langnek, help eens even. Ik ben op zoek naar het hotel.
5: Oh, dat zal niet meevallen. Je kunt het Sprookjeshotel alleen vinden als je het verdiend hebt.
1: Oh?
5: Door hard te werken, bijvoorbeeld.
1: Ja, ik werk toch altijd hard? Gisteren heb ik nog achter de 7 geitjes aangejaagd.
5: Ik bedoel meer iets als een goede daad of zo. Bijvoorbeeld iemand helpen.
1: Iemand helpen? Mm-hmm. Ik? Ben je soms op het hoge achterhoofd van je gevallen?
5: Als je iemand helpt, dan wijst de weg naar het hotel zich vanzelf. En er zal toch wel iemand zijn in het Sprookjesbos die je hulp kan gebruiken?
1: Roodkapje, dat is toch veel te zwaar voor je? Laat mij dat maar dragen.
3: U? Maar waarom zou je dat doen?
1: Om je te helpen, natuurlijk.
4: Helpen? Dat is toch niks voor jou?
1: Nou, volgens mij kunnen jullie wel wat hulp gebruiken, toch?
3: Tja, als u het zo zegt.
1: Zo, nou, niet zeuren. Waar moet het naartoe?
3: In de kamer, bij de open haard.
1: Zo.
3: Zet de klok maar in de rechterhoek.
1: Ja.
3: Die moet op het ronde vloerkleedje.
1: Oké.
4: Maar het kleedje moet nog wel even uitgeklopt worden.
1: Oh.
3: Ik moet onder het bed vegen. Kunt u het even verschuiven?
1: Ja, dat kan wel. Zeg, hoeveel schoteltjes heeft je oma eigenlijk?
4: Zo, het bed kan weer op zijn plek.
1: Zo, zijn we nu eindelijk klaar?
3: Bijna, maar de rest kunnen we zelf wel.
1: Oh.
3: Dank u wel. Oma zal zo blij zijn als ze thuis komt.
1: Nou.
4: Ik had dit echt niet van je verwacht.
1: Nee, ach, ik zit nu eenmaal vol verrassingen. Nou, dan ga ik maar eens. Zo. Nou, ik heb grootmoeders huisje helemaal schoongemaakt. En ik zou nu wel...
5: Nou, volgens mij heeft de wolf het wel verdiend om even lekker weg te zijn.
0: Samen legden Langnek en de fakir de slapende wolf op het tapijt. De wolf was in zo'n diepe slaap dat hij zelfs niet wakker werd toen ze hem op bed legden. Maar de volgende dag...
1: Zo, je gaat toch niet boven een lekker dutje op... Een lekker zacht bed. Maar waar ben ik eigenlijk? Dag, puntmuts. Zeg, waar ben ik?
6: Je bent in het Sprookjeshotel.
1: Echt waar? Langnek had gelijk. Geweldig. Tijd om grootmoeder te verrassen. Waar is haar kamer?
6: Grootmoeder is al naar huis.
1: Wat? Hoe kom je daar nou bij? Ze zou hier de hele week blijven.
6: Ja, dat was ook de bedoeling. Maar Roodkapje was veel eerder klaar met de grote schoonmaak dan ze had gedacht. Dus is grootmoeder eerder naar huis gegaan.
1: Eerder naar huis? Oh, omdat ik haar zo goed geholpen heb, natuurlijk.
6: Hij zal nog wel moe zijn van al dat werk.
0: Ja, de wolf kon mooi fluiten naar zijn hapje. En grootmoeder, die kwam heerlijk uitgerust terug in een schoongemaakt huis. En dat is maar goed ook, want er was eens een keer... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Je strekje, dan zou ik heel het Sprookjesbos veranderen in één groot kabouterdorp, hè? Stel dat jij nou de eigenaar bent van Ezeltje Strekje. Wat zou jij dan van al die gouden dukaten kopen, hè?

0: Femina, Fantasia, Symbolica!
1: Efteling Kids Radio.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
2: En de zesde, die kon zijn nek zo lang uittrekken dat hij alles kon zien wat er op de wereld gebeurde.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Kaboutertje hier. Zeg, ik zal jullie eens een geheimpje verklappen, hè. Ik heb een nieuwe inwoner in mijn kabouterhuisje. En het is een eekhoorntje. Ja, het is zo gezellig samen. Graag niet aan de andere kabouters verklappen, hè. Dan willen ze ook zo'n huisgenootje. Trouwens, heb jij ook een huisdiertje?

0: op schrindigavond sneaker op drinken. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet jij eens luisteren? We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Ra, ra, ra, ra, ra. Nee.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Ravelijn.
0: Ah.

0: de Valk hier.
1: Hallo allemaal, is Draak hier?
2: De Wolf, wij zitten hier middenin in Lied. Hey, en Draak, die is hier niet. Oh, kom,
1: sorry. Ja, ik ga al.
2: Oké. Daar gaan we weer, nog een keer. Men vraagt vaak aan mij, beste Valk hier.
1: Weet je het zeker? Want hij is wel vaak hier.
2: De Wolf!
1: Oh, sorry. Ja, ik ga al. Hey.
2: Oh, oh jee. Oké. Nog één keer en daarna niet meer. Men vraagt vaak aan mij, beste Valk hier. Als iemand
3: mij roept, dan sta ik hier.
1: Hé, hey, zie je nou wel? Je bent wel hier.
3: Wij zingen het liedje van Valk hier.
4: Hé, hey, doe met ons mee. Ik maak hier
5: een plek

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: Het kabouterdorp. Er was eens een kaboutervolkje dat erom bekend stond dat het zo behulpzaam was. Eén kabouter heette Riedeltje. Hij woonde in een holle boom en was de muziekkabouter van het dorp. Elke dag speelde Riedeltje prachtige melodieën op zijn piano die in het hele bos te horen waren. Langs alle bospaden stonden namelijk kleine muziekpaddenstoelen waaruit zijn aanstekelijke pianospel klonk. Zolang de muziek elke dag te horen was, zou het goed gaan met het bos en zijn bewoners. Alle kabouters wisten dat. Op een ochtend verliet Riedeltje zijn kabouterhuisje. En pats, de deur viel achter hem in het slot.
2: Dom van me, zei hij. De sleutel ligt nog binnen.
1: Hij probeerde de deur weer open te duwen, maar was niet sterk genoeg. Bij de beek deed een kaboutervrouwtje de was en Riedeltje liep naar haar toe.
3: Goedemorgen, Tobbelientje. Ik heb hulp nodig.
1: O jee, zei Tobbelientje. Ik heb het helaas te druk om je te helpen.
3: Dan vraag ik wel iemand anders, zei Riedeltje. En hij liep naar een kabouter die zat te vissen.
4: Dag Dobbertje, zei de muziekkabouter. Kun je me even helpen?
1: Dobbertje antwoordde.
4: Ach, ze bijten net zo lekker. Mag het ook straks?
1: En zo ging het maar door. Riedeltje vroeg elke kabouter die hij tegenkwam om hulp. Maar ze hadden allemaal een ander smoesje klaar.
4: Sorry, ik voel me niet zo lekker vandaag.
5: Sorry, ik wilde net een nieuwe puntmuts gaan kopen.
1: Riedeltje werd er moedeloos van. Niemand had tijd voor hem en ondertussen kon hij nog steeds zijn eigen huis niet in. Hij liep het bos in en aan de oever van het meertje viel hij in slaap. Later die dag kwam er een kabouter in paniek het bos uitrennen.
6: Wat is er aan de hand, Sprokkel? Vroegen de andere kabouters.
7: Er klinkt al de hele ochtend geen muziek meer uit de paddenstoelen, riep Sprokkel.
6: Het is verschrikkelijk stil in het bos.
1: Snel gingen ze naar de holle boom van de muziekkabouter en klopten aan. Maar niemand deed open. Stel je voor dat hij ziek is, zei er een ongerust. En met een stevige boomstam beukten ze de deur van het huisje in. Op dat moment kwam Riedeltje net thuis.
8: Hé, hey, fijn dat jullie me geholpen hebben, riep hij blij.
9: Ben je dan niet boos dat we je deur kapot hebben gemaakt? Vroeg iemand verbaasd.
10: Wel, nee. Hoe was ik anders binnengekomen? Lachte Riedeltje.
11: Mijn sleutel lag nog hier.
10: Bedankt hoor.
1: Toen ging hij aan de piano zitten en begon weer muziek te maken.
12: Efteling Kids Radio.
13: Hier hoor je de Efteling.

is Wolf. Ik heb een raadsel voor jullie. Het is rood en in één hap op. Nou, wat denk je? Rood hapje! Ja, het is toch allemaal niet zo moeilijk.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Oeh, vandaag weer een moeilijke vraag. Hoe heet de uil van Klaas Vaak? Oeh, houdoe. Wist jij het antwoord?
1: In de nacht, dan vlieg ik over de wereld. Dan ga ik met oeh op bezoek bij iedereen.

Hij vliegt overal naartoe op zijn vliegend tapijt. Wat zou het fijn zijn als ik een vliegende paddenstoel had? Zeg, als jij kon vliegen, waar zou je dan naartoe vliegen?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.

0: vriend is voor mij.
1: De nieuwe kleren van de keizer. Er was eens een keizer die de hele dag voor de spiegel stond. Zo ijdel was hij. Van het land regeren kwam dus maar weinig terecht. Op een dag stonden er twee mannen aan de paleispoort die vertelden dat ze heel speciale kledingstof konden maken. Het was toverstof, die alleen ijverige en slimme mensen konden zien. Dat wilde de keizer wel eens meemaken. De jaarlijkse optocht kwam eraan en een nieuw, bijzonder kostuum, dat leek hem wel wat. Hij was natuurlijk ook nieuwsgierig wie er lui en dom waren in zijn land. De wevers kregen alles wat ze nodig hadden. Ze vroegen om gouddraad, zilverdraad, parels en zijde. Maar niemand wist dat de twee mannen eigenlijk bedriegers waren. Ze deden net alsof ze hard werkten, maar het weefgetouw was leeg en bleef leeg. En de dure spullen verstopten ze in een kist. De keizer had intussen een minister gevraagd om bij de wevers te gaan kijken. Als mijn minister de stof kan zien, kan ik dat ook, dacht hij. De minister schrok. Het weefgetouw was leeg. Was hij echt zo lui en dom? Hij durfde niets te laten merken aan de keizer en vertelde enthousiast over de prachtige stof. De grote dag van de optocht was aangebroken. De keizer zou zijn nieuwe kleren krijgen. De wevers wezen naar een lege kleerhanger aan een rek. Majesteit, hoe vindt u het? De keizer zag natuurlijk niets. Bijzonder, heel bijzonder, zei hij. Hij voelde zich erg ongelukkig, maar wilde niets laten merken. De keizer trok zijn kleren uit om te passen. Poedelnaakt stond hij voor de spiegel en deed hij net alsof hij het kostuum bewonderde. Bibberend van de kou liep hij in de optocht. Achter hem hield de kleedster zogenaamd zijn mantel vast. De mensen riepen: "Bravo! Wat ziet onze keizer er weer prachtig uit!" Niemand wilde laten merken dat ze de kleren helemaal niet konden zien. Maar opeens riep een klein jochie: "De keizer is bloot!"
2: "Hij heeft gelijk," zei iemand anders.
1: En opeens riep iedereen: "Het is waar! De keizer is bloot!" De keizer zelf deed maar net of er niets aan de hand was. Hij schaamde zich omdat hij wist dat zijn volk gelijk had. En hij nam zich voor om nooit meer zo vaak voor de spiegel te staan. En de bedriegers? Die waren er natuurlijk allang met de buit vandoor. Zo, zand erover.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

Roodkapje hier. Oh, ik hou toch zo van dansen. Ik huppel en dans het liefst de hele dag door. Dansen jullie met me mee op het volgende liedje? Hier gaan we!

0: ben ik, Wolf.
1: Oh nee, hier zit ik. Nee, ik ben hier. Hé, hoe kan dat nou? Waar ben ik nou gebleven? Zit ik nou hier? Of zit ik nou hier? Nou ja, in ieder geval, ik zit er ook niet mee ook. Ik zit hier goed. Waar zit jij graag?

enorme slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes, vliegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Op schitterende niet waarom drinkt hij dat? Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Ja. Ro. Oh, rood. Nou, kapje.
1: Ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Roodkapje.
0: Ah.

0: zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.
2: Ooit

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Doren Roosje. Er waren eens een koning en een koningin die een kindje kregen. Ze noemden haar Doren Roosje. Ze waren zo blij met haar dat ze een groot feest gaven. Ook de feeën van het land mochten komen. Nu waren er 13 feeën. Maar de koningin had maar 12 gouden borden. Ach, één feetje meer of minder zal de pret niet drukken, zei de koning. We nodigen er gewoon 12 uit in plaats van 13. Het werd een schitterende dag. Alle feeën spraken een goede wens uit voor Doornroosje. Maar plotseling kwam de 13e fee binnen.
3: Ik heb ook een wens voor Doornroosje, zei ze met een valse stem. Op de dag dat ze 15 wordt, zal ze zich prikken aan een spinnenwiel en sterven. Dat krijg je ervan als je mij niet uitnodigt.
2: Gelukkig had de jongste fee nog geen wens gedaan. Zacht zei ze,
3: ik wens dat de prinses niet dood zal gaan. Wel zal ze 100 jaar slapen.
2: De koning zorgde ervoor dat alle spinnenwielen uit het land weg waren, zodat Doornroosje zich ook niet zou kunnen prikken. Op de dag van haar 15e verjaardag dwaalde Doornroosje wat door de gangen van het kasteel. Zo kwam ze in een kamer waar een oud vrouwtje zat te werken aan een spinnenwiel. Vriendelijk vroeg het vrouwtje,
4: wil jij het ook eens proberen?
2: Dat wilde Doornroosje wel. Ze pakte de spinspoel vast en...
3: Auw!
2: Ze prikte zich aan de naald. Doornroosje viel meteen in een diepe, diepe slaap. Tegelijkertijd sliepen ook alle anderen in het kasteel. De koning, de koningin en alle bedienden. Iedereen lag te snurken. De jaren gingen voorbij en het kasteel was helemaal begroeid met rozenstruiken. Op een dag kwam er een knappe prins bij het kasteel aan. De rozenstruiken weken zomaar voor hem uiteen en in de kamer met het spinnenwiel vond de prins het mooie meisje. Hij moest haar gewoon een kus geven. Onmiddellijk deed Doornroosje haar ogen open. Ze had 100 jaar geslapen. Op slag werd ze verliefd op de prins. Alle andere kasteelbewoners waren ook weer wakker geworden. De koning stond op van zijn troon en riep: laat het feest beginnen! Het werd een onvergetelijke dag. En Doornroosje danste de hele avond met haar prins. En het duurde niet lang of er werd weer feest gevierd, want de prins en zijn Doornroosje trouwden met elkaar. En ze leefden nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
5: Efteling Kids Radio.
6: Hier hoor je de Efteling.

0: vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Welk sprookje ruikt naar peperkoek in het Sprookjesbos? Maar natuurlijk, Hans en Grietje.
1: Knebel, knabbel, kneusje. Wie knabbelt aan mijn neusje?

hier. Och, och, och, och, och, wat ben ik toch aan het genieten van mijn kabouterteetje. Wat drink jij eigenlijk graag?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: en op zoek.
1: Een marionet bestaat vooral uit die houtjes. Zolang ik niks doe, hangt die netjes stil. Maar trek ik als de show start aan die touwtjes, gaat hij langzaam aan bewegen, doet hij alles wat ik wil. Maar nu heb ik een marionet gevonden, een pop die zonder poppenspeler leeft. Een pop die kan wat anderen nooit konden, knip en die uit zichzelf kan dansen en geen touwtjes nodig heeft. Let op! Hij stapt, oh. Hij zwiert, maar niet te snel, toch snapt u het idee. Hij springt, mamma mia amore, hij draait, heel even en dan danst hij met me mee.

oud en nieuw en bruiloften en ieder kinderfeest. En wij zijn helemaal niet duur. En daarbij, wij doen het helemaal niet voor het geld.

Wolf, wat geloof je niet dat ik het ben? Nou, dat is dan lekker. Ik ben het toch zeker echt. Nou, weet je, kijk, of nou ja, luister maar. Oeh, zie je wel? Ik weet toch zeker wel dat ik het ben?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.
2: Ooit

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven? Geitjes!
1: Wauw!
2: Papi, hier!
1: Dag, prins van mij.
3: Het bruidskleed van Genoveva. Er was eens een klein meisje dat bij de bruiloft van een prins en een prinses mocht zijn. Er werden tientallen witte duiven losgelaten. Maar het mooiste vond het meisje toch wel de schitterende jurk van de bruid. Ze wilde later ook zulke mooie stof kunnen maken. En vanaf die dag wist ze dat ze weefster wilde worden. En zo gebeurde het ook. Het meisje werd de beste weefster van het land en ze droomde ervan eens het bruidskleed voor een echte prinses te mogen maken. Vele jaren later woonde er een prins in de stad. Zijn naam was Arthur en hij ging trouwen met Genoveva, een lieve prinses. Genoveva wilde het liefst geen gewone witte bruidsjurk, maar eentje in alle kleuren van de regenboog. Arthur bracht daarom een bezoek aan de beste weefster van het land. De vrouw was inmiddels al erg oud en ze was net de duif aan het voeren toen hij bij haar aanklopte. "Kunt u voor mijn bruid een bruidskleed weven in de mooiste kleuren?" vroeg Arthur haar.
0: "Ik zou niets liever willen," zei de oude weefster zacht. "Maar ik kan het niet meer. Sinds een tijdje ben ik blind. Ik kan nog wel weven, maar ik kan de kleuren niet meer zien."
3: Teleurgesteld ging Arthur weer naar huis. De oude vrouw was ook bedroefd. Wat had ze graag zo'n jurk voor de prinses gemaakt. Intussen hadden haar vriendjes, de duiven, alles gehoord. Ze wilden haar graag helpen, want de weefster zorgde zo goed voor hen. Ze hadden een plannetje. De volgende ochtend ratelde het weefgetouw. Overal zaten duiven, op en in de manden met garen.
0: "Nu heb ik hemelsblauw nodig," zei de weefster.
3: En meteen dook een duif in een mand. Hij nam een hemelsblauwe draad in zijn snavel en duwde die in de hand van de blinde vrouw. De weefster wist precies welke kleuren ze nodig had en de duiven gaven haar het juiste garen aan. Niet lang daarna werd de bruiloft gevierd. Prinses Genoveva zag er prachtig uit in haar bruidskleed. De weefster stond op het bordes en ze hoorde het klapwieken van duivenvleugels. Maar deze keer waren het geen witte duiven, maar gekleurde. Het waren haar vriendjes, die dagenlang in de manden tussen het kleurige garen hadden gewoeld en gevroed. Zo hadden ze de prachtigste tinten op hun veren gekregen. De oude weefster genoot van het applaus en het gejuich van de menigte. En ze voelde zich zielsgelukkig. Zo, zand erover.
4: Efteling Kids Radio.
5: Hier hoor je de Efteling.

0: Dag, ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het Sprookjesbos sta ik?
2: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was.
3: Hey!

0: Gebruik je fantasie. Illumina Fantasia.
1: Efteling Kids Radio.

Oh, oepsie. Betrapt. Ik ben het, Roodkapje. Ik ging deze koekjes eigenlijk naar oma brengen. Maar omdat ze zo lekker ruiken, kan ik er maar niet van afblijven. Houden jullie ook zo van koekjes? Ik vind ze verrukkelijk.

Dat is weer een ander verhaal.

Woehoe!